Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op twee plekken. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. En ook op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam en dat komt door een tijdelijke afsluiting van de Drechttunnel. Daar stond een te hoog voertuig voor. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer, 30 minuten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom-Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuizen en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molden doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan enkele files. Op de A50 is dat het geval richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum 2 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer, 10 minuten oponthoud.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Daar loop je een kwartier vertraging op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je doet er 20 minuten langer over en na verwachting duurt de situatie nog tot 12 uur. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Nijmegen en Molde. 2 kilometer met een kwartier op onthoud. En dan nog een evenement. De agrotechniekbeurs op de N306 richting Kampen betekent dat meer verkeer. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi 25 minuten vertraging.

0: Shoppen.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan de files verspreid over het land. De meeste files op dit moment geven ongeveer 5 minuten vertraging. Meer vertraging komt voor in de volgende files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest doe je er 15 minuten langer over. En ook een kwartier oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op de weg tussen Best en Moergestel. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Die doet er 30 minuten langer over. Wil je omrijden? Dan kan dat. In de richting van Tilburg en Breda volg je Den Bosch over de A2 en de N65. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar vinden werkzaamheden plaats. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde betekent dat file rijden. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot nog een evenement. De Agrotechniekbeurs die zorgt voor files op de N306 Harderwijk-Kampen. In beide richtingen doe je er bij Walibi 20 minuten langer over.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De Berger is nu nog bezig, de rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan meer dan 30 files. De meeste daarvan geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Deze files hebben meer vertraging, namelijk de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 20 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch, een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer file en dat komt door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles aan de grens. Bijna een half uur vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens, 5 kilometer file. En door olie op de weg op de A58 Eindhoven richting Tilburg, een kwartier vertraging bij Moergestel. De oprit is dicht en de rechterrijstrook. Verkeer kan omrijden via Den Bosch.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, 7 kilometer file aan de grens. En de vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Afriet-Lindam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer stilstaan tussen Hagestein en Lexmond. 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er staan er ongeveer 40. Er zijn wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld hier op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. De controles zorgen voor 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A15 Nijmegen richting Rotterdam. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Lexmond. 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot ongeveer...

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en Lexmond 10 kilometer file door een ongeluk. Een half uur vertraging, maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Kerkdriel 26 kilometer file en meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier extra reistijd.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ook 3 kwartier extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Staat er bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Hagestein en Werkendam.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits, 500 kilometer file staat er. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Knooppunt Empel is de vertraging een half uur door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Empel, 34 kilometer file en 50 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein, ook 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht-Breda is het druk tussen Everdingen en Werkendam, ook een half uur vertraging daar. Maar de meeste vertraging is er in de buurt van Eindhoven, Nijmegen moet ik zeggen, door de afsluiting van de A73. Daardoor extra verkeer op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein zijn uur in de file. En ook op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep is de vertraging ruim een uur.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein ruim een half uur vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim een uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave ook 50 minuten.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.

0: in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Os tussen Alverna en Graven. Toch een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven ook een uur vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de vertraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechterrijstrook dicht.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ook 1 uur.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog heel veel vertraging in het zuiden van het land. Onder andere op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 1/2 uur vertraging. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum. 1/2 uur vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Neder-Asselt is de vertraging ook nog 1/2 uur.

0: Prix Radio. Varje opens op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De meeste files lossen heel snel op nu. Nog niet op de A2. Daar is het nog behoorlijk druk van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een half uur. Ook op de andere route van Utrecht naar het zuiden, de A27, nog een lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 25 minuten oponthoud. En op de N324 Nijmegen-Oss bij Neder-Asselt ook nog ruim 20 minuten verdraging.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.

ruim 20 minuten. Verder is de A6 Lelystad-Emmeloord dicht bij de Ketelbrug door een ongeluk. Je kunt het beste de omleidingsroute U18 aanhouden. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A73. En bij die A73...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Voorthuizen nog 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Op de N46 Groningen-Eemshaven is een ongeluk gebeurd bij Bedum. De weg is daar in beide richtingen dicht. Op de N62 Borselen richting Terneuzen staat een auto met pech bij de weg.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urken is de vertraging een half uur door politieonderzoek. De weg is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot na middernacht duren. Verder is ook de N46 Groningen-Eemshaven dicht bij Bedum. Door een ongeluk sta je ook nog een kwartier in de file. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Koningsbos is de vertraging ook nog een kwartier.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Vario events op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.